0: 3 uur.
1: Goedenacht. Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. Ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van grote steden in te mogen. In Frankrijk is een jongen van 10 opgepakt die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben aangevallen met een mes en haar heeft geprobeerd te verkrachten, melden Franse media. De jongen heeft een dag vastgezeten, maar hij kan vanwege zijn leeftijd geen celstraf krijgen. Wel mag hij 's nachts niet meer naar buiten. In Engeland zijn zeker 10 mensen in het ziekenhuis beland omdat ze oververhit raakten in de file, meldt de BBC. Sommige mensen stonden meer dan 8 uur lang vast op de snelweg in de buurt van Londen terwijl het 36 graden was. De weg was afgesloten vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan ermee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje morgen groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. En als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Music.
1: Maximum Summer.
2: Als je mijn gedachten eens komt.

0: Goedemorgen. Venezuela is niet door één, maar door twee zware aardbevingen getroffen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. In de stad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. De bevingen waren ook in Colombia en op Curaçao te voelen. Slecht nieuws voor een deel van de bezoekers van Hardstyle Festival DEFCON 1 dit weekend in Biddinghuizen. Vanwege de hitte mogen alleen mensen met een weekendticket op vrijdag en zaterdag naar binnen. Volgens de organisatie scheelt dat 15.000 mensen per dag. Mensen met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Acteur Thijs Reumer heeft begrip voor de protesten tegen zijn theaterstuk. Daarin vertelt hij over de tijd waarin hij gecanceld was na een zedenzaak. Op Radio 1 zegt hij dat hij het goed vindt dat mensen hun stem laten horen in plaats van iemand anoniem dood te wensen via social media. En als het Nederlands elftal morgen nacht groepswinnaar weet te worden, dan moet ze het in de volgende ronde opnemen tegen Marokko. Ze wonnen vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan staat ze een zware pot te wachten tegen Brazilië. Die wonnen met 3-0 van Schotland. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.
3: Empezó el verano.

0: Goedemorgen. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Er is iemand opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. Het is een jongen van 17. Hij zou vanaf een fatbike voorbij fietsende vrouwen hebben betast. Omdat de signalementen overeenkomen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En er wordt dit weekend geen Pride-wedstrijd gespeeld op het WK, zegt de FIFA nog maar eens. Eigenlijk was de wedstrijd tussen Egypte en Iran uitgeroepen tot Pride-duel, omdat het in speelstad Seattle dan ook Pride is. Maar daar zaten Egypte en Iran totaal niet op te wachten. Fans mogen wel regenboogvlaggen meenemen naar het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Goedemorgen. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee zware aardbevingen geweest. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er wel 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. In Venezuela is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. De bevindingen waren ook in Colombia en op Curaçao te voelen. In Henrique do Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Henrique do Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Dan de hitte. Ook vandaag geldt weer code oranje. De hittegolf zorgt vannacht voor een ware plaknacht. Met minimumtemperaturen die op sommige plekken niet onder de 22 tot 23 graden komen. Gisteren werd op meerdere plekken hittekracht 10 aangetikt. De hoogste klasse. En als het Nederlands elftal komende nacht groepswinnaar weet te worden, dan spelen we in de volgende ronde tegen Marokko. Dat land won vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan staat ze een zware pot tegen Brazilië te wachten. Die wonnen met 3-0 van Schotland. Bijzonder bij Brazilië, na bijna 3 jaar maakt de sterspeler Neymar weer zijn rentree op het veld.
1: Applaus in Miami. Kijk, ja, daar komt Neymar. 128 interlands, 79 doelpunten. Er zijn mensen die hem nooit zien spelen in een shirt van Brazilië.
0: Verder zijn Zwitserland, Canada, Zuid-Afrika en Mexico de eerste landen die definitief door zijn naar de volgende ronde. Dat zijn de 16e finales. En het weer van Weerplaza, opnieuw een zonnige dag en weer erg warm dus. In het noorden is het met een graad of 29 het koelst. In het zuiden kan het lokaal 37 graden worden.
2: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
3: Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
4: Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop hits.

0: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
0: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Price 5 vakanties.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenval.nl. Er is altijd een weg.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld

0: slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar 50.

0: De prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
5: Goedemorgen. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee zware aardbevingen geweest. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar er wordt wel gevreesd voor 100.000 doden. Volgens deze Amerikaanse verslaggever was er veel paniek.
6: You see people who felt that shaking running into the streets, buildings with cracks potentially, bottles being knocked off of shelves in stores, people very much concerned about their safety running into the streets.
5: In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. In Venezuela is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. In eigen land staat ons weer een warme dag te wachten. De hitte heeft ervoor gezorgd dat bij een afrit van de snelweg bij Emmen asfalt omhoog is gekomen. Ook zijn er maatregelen genomen. Vanwege de hitte duren verschillende markten vandaag minder lang. En in Drachten, Friesland, moeten honderden mensen het uren zonder water doen, want de leidingen worden daar vervangen. In Hendrikido Ambacht is een jongen van 17 opgepakt die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrikido Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. En als het Nederlands elftal komende nacht groepswinnaar wordt, dan spelen we in de volgende ronde tegen Marokko. Dat land won vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan moeten we tegen Brazilië. Nederland speelt komende nacht in Kansas City tegen Tunesië. Ook daar zijn ze druk met het weer. Het kan er namelijk flink gaan onweren en dan wordt de wedstrijd stilgelegd. Bondscoach Koeman probeert zich er niet druk over te maken.
7: We kunnen een hoop doen. We kunnen ons overal op voorbereiden, maar het weer niet. En laten we hopen dat het meevalt, dat de wedstrijd gewoon onder goede omstandigheden gespeeld kan worden en ook afgemaakt kan worden. Maar nogmaals, dat weten we niet zeker.
5: Nederland tegen Tunesië is komende nacht om 1 uur. En dan het weer van Weerplaza. Opnieuw een zonnige dag en weer erg warm dus. In het noorden is het met een graad of 29 het koelst. In het zuiden kan het lokaal 37 graden worden.
8: Frisse groentechniek. Al 70 jaar het beste voor buiten.
9: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
10: Win jij de allerlaatste tickets?
9: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
11: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
13: Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
4: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
14: Goedemorgen.

0: Kensington, Living Four was dat.
1: Daniel.
2: Ja?
1: Maak je wakker.
2: Ik doe een poging. Als het mij niet gelukt is, is het de plaknacht wel gelukt.
0: Oh, wat een weer, hè. Wat een nacht, hè. Nou, mijn airco werkt in ieder geval. Daar ben ik heel blij om.
1: Daniel Smulders.
0: De periode had ik nog geen airco op de slaapkamer had. En ja, dat was toch wel een ander verhaal. Dus ik ben wel blij dat dat nu allemaal in orde is gekomen. Inmiddels is het al even een paar jaar, maar... Ik heb nu ook eindelijk na 3 jaar het standje ontdekt, wat lekker is s'nachts. Ah, dat was hier zo'n drama. In midden de nacht wakker dat het ijskoud is. Of dat het juist is. Je begint te zweten, dat je denkt, shit, ik vond dat ding in mijn gezicht al waaien. En we hebben er 3 jaar over gedaan om een goed standje te vinden. Maar het is dan uiteindelijk gelukt. Ik hoop dat je ook een goede nacht hebt gehad. Het is warm geweest, temperatuur volgens mij niet onder de 22 in Nederland. Dat kan op lokaal gezien nog wel anders zijn ook. Vandaag, donderdag 25 juni, schrijf je even mee voor in je dagboek van later. Vandaag schijnt de zon volop en loopt de temperatuur in Limburg op naar 37 tot 38 graden. En daarbij wordt het waarschijnlijk de warmste 25 juni ooit gemeten in de provincie. Ook morgen en zaterdag blijft de extreme hitte aanhouden. Lokale temperaturen die kunnen oplopen tot 40 graden. Het advies? Maar ja, dat snap je natuurlijk ook wel. Drink voldoende water. Vermijd inspanning tijdens de heetste uren. En zoek regelmatig verkoeling op. Goedemorgen, Molenhoek.
3: Goedemorgen, Q-Music-luisteraars.
0: Hi. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Het is 23 graden op dit moment. Weet je dat het vandaag een hele bijzondere datum is? Dat het namelijk 1988 was. Ja, op deze dag. Zo 38 jaar geleden. Toen werd Nederland kampioen. Wereldkampioen. Dus vandaag 38 jaar geleden. Misschien over iets minder dan een maandje komt er weer zo'n iconisch moment bij je. 19 juli dat we de finale worden van het WK. Ik ga het dingen eruit halen. Die, weet je, die audio, die ga ik eens even bijzoeken. Ja, ga ik zo even fixen. Dat vind ik leuk. Even helemaal in het sfeertje van 38 jaar geleden. Q-Update komt er zo meteen aan. Bouw die op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Onder andere dat slot Schaarsberg opnieuw te koop is. En risico op natuurbranden in de provincie. Zometeen meer in de Q-Update.

0: Classic Limburg. Nou, hier heb je het hoor. Ik heb het gevonden.
1: Lange blinde trap naar voren, richting Bellenhof. Die kan er niet bij komen. Arnold Buren wel, die de 90 minuten volmaakt. Net terecht. Het is zijn afzetwedstrijd geworden voor Oranje. Na 23 in het land. En dan is het afgelopen recht op hoofd. Nederland, Europees kampioen.
0: Even terug naar 1988, zo klonk dat. En dat is vandaag, exact 38 jaar geleden. We werden Europees wereldkampioen. En nu zitten we volop in het WK. En nu gaat het gebeuren op 19 juli, hè? Ja, allemaal heel hoopvol. Nou, de vlaggetjes zal het niet liggen. Q-update, we hebben het nieuws van de afgelopen uur. Voor Zuid-Limburg geldt op dit moment fase 2 van het natuurbrandrisico. Door de aanhoudende droogte en extreme hitte kunnen natuurbranden sneller ontstaan en zich onvoorspelbaar verspreiden. De brandweer roept inwoners en bezoekers op extra voorzichtig te zijn en open vuur en weggegooide sigarettenpeuken te vermijden. In Noord-Limburg blijft volgens nog fase 1 van kracht. En pas na de zomervakantie wordt duidelijk of een terrein aan de Kranenpool in Brunsum geschikt is als tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het COA onderzoekt momenteel de praktische en maatschappelijke haalbaarheid van de locatie. De gemeente benadrukt dat het initiatief niet van Brunsum zelf afkomstig is en dat er nog geen besluiten zijn genomen over aantallen of aanvulling of invulling van de opvang. En de gemeente Landgraaf zet ruïne van slot Schaarsberg, de hoeve en het omliggende landgoed opnieuw in de verkoop voor €480.000. Een eerdere verkoopronde leverde geen geschikte verkoper op. Het ambitieuze herbouwproject dat erfgoedherstel moest combineren met sociale werkgelegenheid werd in 2023 stopgezet. Ben je geïnteresseerd? Kun je melden tot 1 september. Tot zover de Q-update. Zo houden we op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. En we hebben backstage tickets voor Park City Alive. Als je denkt, oh, vind ik leuk, wil ik winnen? Dat kan. Moet je het volgende doen. Luisteren zometeen. Om 8:30 zou ik wel de radio even alvast op Q-Music Limburg zetten. Want dan kan het niet heel lang meer duren. We laten een fragment horen van een van de artiesten die optreedt op zondag. Tijdens Park City Live. Die hoor je achteruit. Weet je welke het is? Stuur dat door via de WhatsApp. En zo kwalificeer jezelf voor die backstage tickets die er morgen uitgaan. Zo simpel is het. Dus advies is, blijf luisteren naar Q-Music Limburg. Hoi ondertussen, Shakira met Zoo. En hier is prachtige Lady Antebellum, die zich tegenwoordig Lady A hebben genoemd. Dit is Need You Now op Q-Music.

0: zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie, ik?
9: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
10: Echt waar?
9: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
10: Dat is stoer van mij.
9: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
10: Woehoe!
9: Op sunweb.nl.
11: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: In the picture. Deze week staat Park City live in the picture op Q Music Limburg. Luister deze week om 20:15 naar Goedemorgen Limburg met

0: the streets, buildings with cracks potentially, bottles being knocked off of shelves in stores, people very much concerned about their safety running into the streets.
1: In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. In Venezuela is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. In eigen land staat ons weer een warme dag te wachten. De hitte heeft ervoor gezorgd dat bij een afrit van de snelweg bij Emmen asfalt omhoog is gekomen. Ook zijn er maatregelen genomen. Vanwege de hitte duren verschillende markten vandaag minder lang. En in Drachten, Friesland, moeten honderden mensen het uren zonder water doen, want de leidingen worden daar vervangen. In Hendrik Ido Ambacht is een jongen van 17 opgepakt die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. En als het Nederlands elftal komende nacht groepswinnaar wordt, dan spelen we in de volgende ronde tegen Marokko. Dat land won vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan moeten we tegen Brazilië. Nederland speelt komende nacht in Kansas City tegen Tunesië. Ook daar zijn ze druk met het weer. Het kan namelijk flink gaan onweren en dan wordt de wedstrijd stilgelegd. Bondscoach Koeman probeert zich er niet druk over te maken.
2: We kunnen een hoop doen. We kunnen ons overal op voorbereiden. Maar het weer niet. En laten we hopen dat het meevalt. Dat de wedstrijd gewoon onder goede omstandigheden gespeeld kan worden. En ook afgemaakt kan worden. Maar nogmaals, dat weten we niet zeker.
1: Nederland tegen Tunesië is komende nacht om 1 uur. En dan het weer van Weerplaza. Opnieuw een zonnige dag. En weer erg warm dus. In het noorden is het met een graad of 29 het koelst. In het zuiden kan het lokaal 37 graden worden.
3: Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Every morning, tell yourself, today is going to be a good day. Positivity attracts positivity, like a magnet. The brighter we shine, the more good things we attract.
1: Is wel zo, en daarom dacht ik, laten we even een stukje uit 38 jaar, exact echt een nacht, 38 jaar geleden halen.
2: Lange blinde trap naar voren, richting Bellenhof. Die kan er niet bij komen. Arnold Buren wel, die de 90 minuten volmaakt. Net terecht, het is zijn afzetwedstrijd geworden voor Oranje. Na 23 in het land. En dan is het afgelopen, het is nog zo. Nederland, Europees kampioen. Uniek moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis.
3: Maakt je wakker.
1: Exact, 38 jaar geleden hè, vandaag. Het was 1988. Nederland werd Europees kampioen. Wat een gekte, jongens. Wat een gekte. Nou, nu gaan we dat herhalen, maar dan met wereldkampioen, hè?
3: Daniel Smulders.
1: Ja, joh. De oranje vlaggetjes zal er niet liggen. En onze oranje shirtjes niet. En wat er allemaal komende nacht allemaal gaat gebeuren. Het WK is natuurlijk. Even de planning doornemen. 9 uur Curaçao tegen Ivoorkust. Ecuador tegen Duitsland. Dus om 9 uur en om 1 uur speelt Japan tegen Zweden. En Oranje tegen Tunesië. Zo, wat heb je ingevuld in je pool? Volgens mij kunnen wij wel makkelijk tegen Tunesië. Ja? Oh, weet je wat het grote probleem is? Als we weer winnen met 3-0 of zo. Dat we allemaal nu echt gaan denken dat we wereldkampioen worden. En dan gaat het pas beginnen. Dit zijn een soort, weet je, schoolvoetbalpotjes nog. Weet je, straks gaat het pas echt beginnen. Oké, zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere dat de koning het vernieuwd sportcomplex Glaardenbroek in Geleen gaat openen. En Venlo naar opgepakt na gewelddadige mishandeling. Meer zo meteen in de Q-update. En de hits van Teddy Swims. Yeah. Ja, Mr. Know-it-all komt eraan. Eerst hoor je de Backstreet Boys. What a that way.

0: Terry Swims, Mr. Know-It-All, hoor je.
1: Dit is Q Music Limburg. Goedemorgen. Het is 7:15 geweest.
0: Nieuws uit je eigen provincie van afgelopen uren. En vandaag, want sportcomplex Glanerbroek in Geleen staat klaar voor de officiële opening door koning Willem-Alexander. Na een jarenlange verbouwing en een investering van 80 miljoen euro is het complex uitgegroeid tot het grootste sportproject ooit in Sittard-Geleen. Het volledig energie-neutrale sportcentrum beschikt onder meer over een ijsstadion, een 50 meter zwembad en diverse topsport- en recreatiefaciliteiten voor de hele regio. En een man uit Venlo is aangehouden op verdenking van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De slachtoffers die werden in de nacht van 18 op 19 juni op verschillende locaties van hun fiets getrokken en zwaar mishandeld. Dankzij camerabeelden en tips uit het publiek konden verdachten worden opgespoord. De politie onderzoekt de zaak verder. En voor Zuid-Limburg geldt op dit moment fase 2 van het natuurbrandrisico. Door de aanhoudende droogte en extreme hitte kunnen natuurbranden sneller ontstaan en zich onvoorspelbaar verspreiden. De brandweer roept inwoners en bezoekers op extra voorzichtig te zijn en open vuur en weggegooide sigarettenpeuken te vermijden. In Noord-Limburg blijft voorst nog fase 1 van kracht. En tot zover Q-update. Zo houden we u op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. En we houden u natuurlijk ook op de hoogte wat er allemaal gebeurt op de weg. Want ik zie dat er een... er wordt gezwaaid daar, maar ik zie lange file. De A2, je rijdt van Maastricht naar Eindhoven. Vanaf Budel naar knooppunt Leenderheide. 10 kilometer file, ruim een kwartier aan extra reistijd. Dan op het stuk van Urmond naar Maastricht Airport. 4 minuten vertraging over 4 kilometer. Altijd pret op de A67. Rij vanaf Venlo naar Eindhoven, maar vandaag is de pret extra lang. Want als je rijdt tussen Zomer en knooppunt Leenderheide moet je rekening houden met 20 minuten extra reistijd. En de A73 vanaf Maasbracht naar Nijmegen tussen Belfeld en Venlo West. 6 minuten, 6 kilometer. Come check this. Je maakt zo kans op backstage tickets voor Park City Live. Je kunt je kwalificeren ervoor. Morgen trekken we de winnaar. Het is heel simpel. Het gebeurt rond... Nou, hoe laat is dat? 8:45. 8:45. Moet je zorgen dat je luistert. Je hoort een artiest die gaat optreden achteruit. Weet je welke het is? Maak je zo kans om jezelf te kwalificeren. Zo makkelijk. Even een herinnering, een reminder zetten in je telefoon. Dat je je klokje even aftelt. Zo'n timertje. Naar, ik zou zeggen, 8:32.
2: Dit is Q Music.
3: The Bauza.
2: En dit is Q Music.
3: Shakira en Burna Boy.
2: En dit is nieuw.
0: Zo klinkt de nieuwe Bente. Dit is 3, 2, 1.

0: Boy weet ook al met wie dat hij optreedt, hè? Zo, dat heeft hij goed gedaan. Hier was hij al succesvol met Coldplay. En nu is hij een van de bezitters van een van de grootste hits van dit moment. Samen met Shakira, dat Die Die. Veel plezier als je naar hem toe gaat. Hij komt naar Nederland. 11 juli is hij in Rotterdam in Ahoy, Burna Boy. Zometeen 8:15, de minuut van Limburg. Je positieve hete bijdrage is voor vandaag. De WhatsApp 06-33-345-345.
1: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op

0: Goedemorgen. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee zware aardbevingen geweest. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar er wordt wel gevreesd voor 100.000 doden. Volgens deze Amerikaanse verslaggever was er veel paniek.
1: You see people who felt that shaking running into the streets, buildings with cracks potentially, bottles being knocked off of shelves in stores, people very much concerned about their safety running into the streets.
0: In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. In Venezuela is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. In eigen land staat ons weer een warme dag te wachten. De hitte heeft ervoor gezorgd dat bij een afrit van de snelweg bij Emmen asfalt omhoog is gekomen. Ook zijn er maatregelen genomen. Vanwege de hitte duren verschillende markten vandaag minder lang. En in Drachten, Friesland, moeten honderden mensen het uren zonder water doen, want de leidingen worden daar vervangen. In Hendrik Ido Ambacht is een jongen van 17 opgepakt die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. En als het Nederlands elftal komende nacht groepswinnaar wordt, dan spelen we in de volgende ronde tegen Marokko. Dat land won vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan moeten we tegen Brazilië. Nederland speelt komende nacht in Kansas City tegen Tunesië. Ook daar zijn ze druk met het weer. Het kan namelijk flink gaan onweren en dan wordt de wedstrijd stilgelegd. Bondscoach Koeman probeert zich er niet druk over te maken.
2: We kunnen een hoop doen. We kunnen ons overal op voorbereiden. Maar het weer niet. En laten we hopen dat het meevalt. Dat de wedstrijd gewoon onder goede omstandigheden gespeeld kan worden. En ook afgemaakt kan worden. Maar nogmaals, dat weten we niet zeker.
0: Nederland tegen Tunesië is komende nacht om 1 uur. En dan het weer van Weerplaza. Opnieuw een zonnige dag. En weer erg warm dus. In het noorden is het met een graad of 29 het koelst. In het zuiden kan het lokaal 37 graden worden.

0: or cry later. Stereo Sunday. This is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl.
1: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
2: Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
3: Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: somber op dit moment. Omdat het zo warm is.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Er komt wel een flinke weersomslag aan, lees ik net op allerlei nieuwskanalen. We gaan naar een graad of 21, maar dat is pas volgende week. Ja, zover kunnen we normaal nooit kijken, joh.
1: Daniel Smulders.
0: Even voor vandaag. Vandaag schijnt de zon volop. Temperatuur in Limburg naar 38 graden. Daarmee wordt het ook waarschijnlijk de warmste 25 juni ooit gemeten. Je was erbij. Oh, weet je nog waar je was toen je dat hoorde? Dat het 38 graden was, zou je nooit meer vergeten. De warmste 25 juni ooit. Ik kan me herinneren dat ik ooit de warmste nacht heb meegemaakt. Volgens mij is dat 20 jaar geleden of zo. Was ik helemaal onder de indruk. Oh, ik heb de warmste nacht meegemaakt. Nou, die heb ik inmiddels ook al 6 keer ingehaald. Zo bijzonder was het allemaal niet. Ook morgen en zaterdag zal de extreme hitte aanhouden. Lokaal temperaturen die kunnen oplopen naar 40 graden. Het advies, drink voldoende. Vermijd inspanning tijdens de heetste uren. En zoek regelmatig verkoeling op. Waarom moet het altijd met grote koeienletters gezegd worden? Mensen kunnen er ook wel nadenken. Ik kan me echt niet voorstellen dat er iemand is die denkt... nou, het is 1 uur, het is 40 graden... laat ik eens op mijn blote voeten lekker over het zebrapad gaan lopen... over die geasfalteerde zwarte weg. Nee, dat denkt toch helemaal niemand? Hè? Dit is in ieder geval heviger dan gisteren. Er rijden ook minder treinen op verschillende trajecten. Hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt voor het hele land. Code oranje. En dat heeft niets met het WK te maken. Dat is nog het ergste. We maken er straks ook code oranje van als we wereldkampioen worden. Woe! Nu al zin in. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Na de zomer meer duidelijkheid over mogelijke noodopvang in Brunsum. En verhoogd risico op natuurbranden in Zuid-Limburg. Dat onder andere zo meteen in de Q-update. Voor wat betreft de drukte op de wegen. Even kijken wat er gebeurt op de A2. Dus straks was de lange file. Oh, nog. Als je rijdt van de Budel naar Knoopert Leenderheide. Vanuit zuid naar noord. Daar zit je op 10 kilometer file. Een kwartier extra reistijd. A67 ook nog druk vanaf Venlo naar Eindhoven. 10 minuten vanaf Asten. En de A73 Bezel-Blerik. 5 minuten over 7 kilometer.

Goedemorgen, Q Music Limburg, het nieuws de afgelopen uren. Oh, en vandaag zit er ook in. Pas na de zomervakantie wordt duidelijk of een terrein aan de Kranenpoel in Brunsum geschikt is als tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het COA onderzoekt op dit moment de praktische en maatschappelijke haalbaarheid van de locatie. De gemeente benadrukt dat het initiatief niet van Brunsum zelf afkomstig is en dat er nog geen besluiten zijn genomen over aantallen of invulling van de opvang. Voor Zuid-Limburg geldt momenteel fase 2 van het natuurbrandrisico. Door de aanhoudende droogte en extreme hitte kunnen natuurbranden sneller ontstaan en zich onvoorstelbaar verspreiden. Onvoorspelbaar natuurlijk. De brandweer roept, ja, onvoorstelbaar misschien ook, maar de brandweer roept inwoners en bezoekers op extra voorzichtig te zijn en open vuur en weggegooide sigarettenpeuken te vermijden. In Noord-Limburg blijft volgens nog fase 1 van kracht. Het sportcomplex Glanerbroek in Geleen staat klaar voor de officiële opening door koning Willem-Alexander. Na een jarenlange verbouwing en een investering van 80 miljoen euro is het complex uitgegroeid tot het grootste sportproject ooit in Sittard-Geleen. Het volledig energie-neutrale sportcentrum beschikt onder meer over een ijsstadion, een 50 meter zwembad en diverse topsport- en recreatiefaciliteiten voor de hele regio. En tot zover de Q-update. Je kunt je kwalificeren zometeen voor backstage ticket voor Park City Live. Ik heb er 2, die gaan we morgen uitreiken. Vandaag kun je nog een poging maken om jezelf te kwalificeren. Gaan we doen over plusminus 25 minuten. Eerst nog de minuut van Limburg. En dat is jouw momentje. Spreek in, typ in je positieve bijdrage voor vandaag. We gaan over de warmte. Daar zal het ongetwijfeld over gaan, maar geeft niks. Kom maar door. WhatsApp nummer 06-33-345-345. Minuut van Limburg komt eraan. Spik, splinter, nieuwe muziek. Dit is Nothing But Thieves met de nieuwe. Come.

0: is het wat? M-nummer 0633-345-345 voor de minuut van Limburg. Ik wist niet dat mijn auto ook een sauna-functie had, stuurt Chloe uit Spanningen. Ja, die vind ik wel grappig. Bloedje heten. Oh, echt niet te geloven. Wat was ik nou? De kinderen. Oh ja, hier, ja. De kinderen die hebben al gezwommen vanochtend. Dat is voor het eerst dat ze 's ochtends voordat ze naar school gingen hebben gezwommen. Dat is toch een fantastische herinnering dat je dat mag. Eveline, stuur dat. Maat Niel. John.
1: Goedemorgen, Daniel. Gisteren was het zo warm. Toen ik s'avonds mijn broek uit deed, kwamen er nog 2 keukens uit.
0: Oké. Oh, ja, grappig. Oké. Wat heel grappig is, is dat John eigenlijk zichzelf nog grappiger vindt. Luister eens naar die laatste halve seconde. Ik denk dat hij echt in lachen uitbarst om zijn eigen grap.
1: Goedemorgen, Daniel. Gisteren was het zo warm. Toen ik s'avonds mijn broek uit deed, kwamen er nog 2 keukens uit.
0: Leuk, John. Dankjewel. Kasper!
2: Lekker scheren en stokken met de firma Wullendorf, met de stagiair Tom.
0: Oh, gezellig. Hey, Marco Snik heet goed bezig met je presentatie van Prullenbak Heerlen. Goedemorgen voor de Bolle en alle andere Arriva-collega's. Veel succes in de hitte vandaag. Houd het hoofd koel. Groeten van Klein Duimpje. Oeh, daar zou ook zomaar eens een hele verborgen boodschap in kunnen zitten. Met dit soort teksten. Wat hadden we hier nou weer? Mijn vader die heeft vanochtend al de barbecue aangestoken. Die is er helemaal klaar voor. De avondspits wordt top, zegt Sander. Vandaag 38 graden. Ik heb een koffie ingeruild voor een raketje om 7:30 vanochtend. Is dat oké? Ja, vind ik fantastisch. Weet je, zo ga je ermee om. Heb je goed gedaan. Vanavond eten we watermeloen en ijs. Koken is officieel afgelast. Dat zegt Rick uit de Ospel. Ja, ook een goed idee, jongens. 38 graden, blauwe lucht, iedereen loopt met een glimlach. Dit is zomer zoals de zomer bedoeld is, zegt Monique uit Rochel. Heerlijk, laat het ijsje maar smelten over je t-shirt heen druipen. Ja, het is zo warm dat je rare dingen gaat zeggen die niemand verstaat. Luister dan. Dit is Juarez. La camisa negra, niet aantrekken overigens, bloedheet. Betekent het zwarte shirt.

0: American Girls. Dit is Q Music Limburg. Wat leuk dat je luistert. Een van de grootste, meest opvallende hits uit de Nederlandse top 40 komt er zo meteen aan. En wie had dat gedacht dat Rutger van Barneveld uit het zeer vermakelijke televisieprogramma van SBS, waar ook René Leblanc in zat, dat hij nog eens echt gewoon een serieuze hit zou scoren. Wat gebeurt? Zwoele zomernachten. Dat is onder andere een van de hits die zit in de top 40 update die je zo hoort. En je maakt kans op je kwalificatie voor 2 backstage tickets voor Park City Live.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
3: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
10: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, €1. En Optimal drinkyoghurt, 1-liter pak, ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
13: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zetabever Bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Gold Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan.

0: In Venezuela zijn kort achter elkaar twee zware aardbevingen geweest. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar er wordt wel gevreesd voor 100.000 doden. Volgens deze Amerikaanse verslaggever was er veel paniek.
1: You see people who felt that shaking running into the streets, buildings with cracks potentially, bottles being knocked off of shelves in stores, people very much concerned about their safety running into the streets.
0: In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. In Venezuela is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. In eigen land staat ons weer een warme dag te wachten. De hitte heeft ervoor gezorgd dat bij een afrit van de snelweg bij Emmen asfalt omhoog is gekomen. Ook zijn er maatregelen genomen. Vanwege de hitte duren verschillende markten vandaag minder lang. En in Drachten, Friesland, moeten honderden mensen het uren zonder water doen, want de leidingen worden daar vervangen. In Hendrik Ido Ambacht is een jongen van 17 opgepakt die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. En als het Nederlands elftal komende nacht groepswinnaar wordt, dan spelen we in de volgende ronde tegen Marokko. Dat land won vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan moeten we tegen Brazilië. Nederland speelt komende nacht in Kansas City tegen Tunesië. Ook daar zijn ze druk met het weer. Het kan namelijk flink gaan onweren en dan wordt de wedstrijd stilgelegd. Bondscoach Koeman probeert zich er niet druk over te maken.
2: We kunnen een hoop doen, we kunnen ons overal op voorbereiden, maar het weer niet. En laten we hopen dat het meevalt, dat de wedstrijd gewoon onder goede omstandigheden gespeeld kan worden en ook afgemaakt kan worden. Maar nogmaals, dat weten we niet zeker.
0: Nederland tegen Tunesië is komende nacht om 1 uur. En dan het weer van Weerplaza, opnieuw een zonnige dag en weer erg warm dus. In het noorden is het met een graad of 29 het koelst. In het zuiden kan het lokaal 37 graden worden.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Park City Live. Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg, Daniel Smulders.

0: 40 hits van vandaag.
1: Dit is de Top 40 Update.
2: Op vrijdag hoor je altijd de Nederlandse Top 40 op Q-Music Limburg. Doen we altijd om 3 uur. Iedere maandag tot en met vrijdag, 8:30, Top 40 Update. En hij is van vandaag. Het is donderdag 25 juni met op 1 het streamingkanon van dit moment. Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Op 2 het huidige brons, de bouwstaan Magnetic. Op 3 een tip voor de Top 40 van Olivia Rodrigo. Maar eerst een potentiële Top 10 hit. You Jealous Salto, dit is Jamaican. En de Top 40 Update vandaag op
0: 4.

Oh, wat zijn de zomer is lekker dit jaar. You Jealous Salto 4. Ik kan niet anders zeggen dat hij gewoon gaat stijgen door de hitte. Misschien wel in de top 10 morgen, de top 40. Tip voor de top nu komt van Olivia Rodrigo. Staat nu nog in de lijst met Drop Dead. 2 weken geleden kwam haar nieuwe album uit. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En op dat moment neemt Olivia je mee door haar liefdesleven. Met ups en downs. Vanaf de eerste ontmoeting, verliefde worden tot aan de break-up. Ook in de track die je sinds een week op Q hoort. Stupid Song. Je hoort het aan alles. Olivia is hopeloos verliefd. Kan het amper onder woorden brengen. Maar ze kan dat juist hartstikke goed. In een liedje. En ik verwacht dat ze hiermee morgen zomaar een nieuw kan binnenkomen in de top 40. Nu een update. Op 3 als tip voor de top. Stupid Song. Olivia Rodrigo. 3.

0: Van vandaag, het is donderdag 25 juni, gaat als volgt de archieven in. Ugella Salto, Jamaican, Bam Bam op 4. Tip voor de top, Olivia Rodrigo met haar Stupid Song op 3. De Bouwsta, Magnetic 2 en dan naar de nummer 1. En naast het huidige goud, Cheerio in handen van Justin de Wild. Verwacht ik dat er gewoon nog een Nederlandstalige zomerhit volgt. 35 jaar is die, Rutger van Barneveld. Heeft nog nooit een top 40 hit gescoord, maar het lijkt dan toch echt te gaan gebeuren morgen. Met zijn zwoele zomernachten. Het nummer is steeds vaker te horen op de Nederlandse radio. En op Spotify is het het meest geluisterde nummer van de afgelopen 24 uur. Met 30 plus temperaturen en een desperado's in je hand wil elke vezel in je lichaam het refrein ook gewoon meezingen. Een update als dikke tip voor de top 40. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten.
1: 1.

0: kwam op dat ik aan meezingen ben. Rutger van Barneveld, wat een hit. En de zwoele zomernachten. Wie had dat gedacht dat hij ook nog een top 40 hit zou scoren? Het is toch niet officieel, maar morgen dan hoor je de lijst. Vanaf 3 uur op Q-Music Limburg. Grote kans dat hij erin zit, hoor.
1: In the picture.
0: Deze week staat Park City live in the picture bij Q-Music Limburg. Je maakt kans op 2 exclusieve backstage tickets voor Park City live. Elke ochtend deze week hebben we een artiest die, laten we dan achteruit horen. Het is een van de artiesten die je op zondag 5 juli op het podium ziet in Heerlen. Maar die gaan we dan achteruit laten horen. En als jij weet welke het is, dan kun je het even, als je wil, inspreken samen met je naam. En stuur dat als audiobericht via de WhatsApp naar 0633-345-345. Hoor je zelf zo terug op de radio, dan ben je de winnaar. 5 juli, onder andere op het podium Bluff, Davina Michel, Paul Elstak, Jeugd van Tegenwoordig, Danny Vera. Ook zelfs, het gaat helemaal los met de Benga Boys, zo die allemaal aanwezig zullen zijn. Alle info vind je op de site, dat is qmusiclimburg.nl. Zullen we? Oké, hier komt-ie. Een van de artiesten die op zondag staat, is een achteruit.

Zo klinkt hij, hè? In zijn achteruit. Oh, hoe makkelijk was dit? 06-33-345-345. Dat is het WhatsApp-nummer van Q Music Limburg. Stuur het antwoord in. Spreek het in samen met je naam.

0: Mijn naam is Mandy Gurtsen.
1: Mandy.
0: En ik denk dat ik zojuist op de radio Paul Elstak heb gehoord. Yeah.
1: Mandy, dankjewel man. Hartstikke goed. Dankjewel. Je bent degene die zich heeft gekwalificeerd vandaag voor de backstage tickets voor Park City Live op 5 juli.

0: Fout uur straks om 10 uur. Je krijgt onder andere deze grote hit zo. Justin, J. Styles, and Turn the Lights Off. Hey, kijk eens wie we daar hebben. The Smooth Criminal, Michael Jackson. Hoor je onder andere zo meteen. Kill Music Limburg.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook, uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij

0: deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd...

0: Goedemorgen. De kans bestaat dat asielzoekers die hier worden afgewezen straks naar Kenia of Rwanda gaan. Daar schrijft RTL Nieuws over. Kenia is volgens insiders een goede plek. De situatie is stabiel en mensen zouden vanuit daar goed terug kunnen gaan naar hun eigen land. Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. Ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van grote steden in te mogen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gezocht met Nederlanders die in Venezuela zijn. Er zijn 2 zware aardbevingen geweest. Via de ambassade in hoofdstad Caracas worden Nederlanders geadviseerd een veilige plek te zoeken. Ze moeten bijvoorbeeld uit de buurt blijven van beschadigde gebouwen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela staat nu op 32. En niet alleen hier zijn we druk met het weer. Het houdt ook het Nederlands elftal bezig. Oranje speelt komende nacht in Kansas City tegen Tunesië. En het kan flink gaan stormen en onweren en dan wordt de wedstrijd stilgelegd. Bondscoach Koeman probeert zich er niet druk over te maken.
1: We kunnen een hoop doen. We kunnen ons overal voorbereiden, maar het weer niet. En laten we hopen dat het meevalt, dat de wedstrijd gewoon onder goede omstandigheden gespeeld kan worden. En ook afgemaakt kan worden. Maar nogmaals, dat weten we niet zeker.
0: Nederland tegen Tunesië is vannacht om 1 uur. Als we winnen en groepswinnaar worden, dan spelen we in de volgende ronde tegen Marokko. Worden we tweede, dan wacht Brazilië. Dan het weer van Weerplaza. Snikheet weer tot lokaal 37 graden in het zuiden. Code oranje opnieuw vandaag in een groot deel van het land.
2: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
3: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Q-music, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
15: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier.

0: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar,
1: voordeelmarkt. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
3: e-boekhouden.nl. Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
13: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
18: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
19: Dat gaan we vieren.
18: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
6: jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
18: Dus nu naar Aldi.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
22: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
23: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Q-Music Limburg, nieuws. 10 uur.
25: Goedemorgen. Het lijkt erop dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn na de aardbevingen in Venezuela. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er waren vannacht 2 zware aardbevingen en er was veel paniek, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
26: Chaotic moments on the streets of Caracas. Dust filling the air. People running for safety. You see the light fixture up there swaying?
25: Het dodental staat nu op 32, maar gevreesd wordt dat er duizenden mensen zijn overleden. Er is ook veel schade, meerdere gebouwen zijn ingestort. De warmste nacht ooit in juni, dat was het vannacht, zegt de KNMI. In de beeld werd het niet koeler dan 21,3 graden en dat is een record. Waarschijnlijk wordt het komende nacht nog warmer. In een groot deel van het land geldt vanwege de hitte nog altijd code oranje. Ook in andere landen is het warm, bijvoorbeeld in België. Daar geldt morgen in 2 provincies zelfs code rood. Het gaat om Luik en het Belgische Limburg. Het kan daar 40 graden worden. Advies is erg rustig aandoen. En hij kon er bijna 2 weken van genieten, maar Elon Musk is geen biljonair meer. Hij mocht zichzelf zo noemen nadat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX in de verkoop gingen. Maar de beurswaarde is nu fors gedaald en daardoor ook Musk zijn vermogen. Hij heeft nu een slordige $957 miljard. En dan het weer van Weerplaza. In het noorden wat koeler, daar 27 graden. In het zuiden 10 graden warmer. Morgen kan het 39 graden worden. Zondag koelt het eindelijk een beetje af.
27: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
28: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
29: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
30: Win jij de allerlaatste tickets?
29: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
31: Welcome to the one in original.
32: Dit is
33: het Foute Uur.
32: Non-stop.
31: Q Music is proud to be Fout.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, pof jij even.
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
7: Streekt. Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
8: e-boekhouden.nl. Niets is zo lekker op een zonnige dag als
9: een ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
15: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.

0: Met onder andere Paul Elstak, de jeugd van tegenwoordig, Bluff en Danny Vera. Alle info vind je op qmusiclimburg.nl.
1: Welcome to the one and only, the original.
2: Dit is
3: het foute uur.
2: Non-stop.
1: Q Music is proud.

Music. Dit is het Foute Uur. Non-stop.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
11: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
10: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
16: Goedemorgen. Komt er code rood vanwege de hitte? Weerexperts gaan zo meteen overleggen of dat nodig is. Op dit moment geldt in bijna het hele land code oranje... omdat je kans hebt over verhit te raken. Het blijft nog wel even warm. Ook 's nachts is het zweten geblazen, zeggen deze mensen bij de NOS.
17: Om de 5 minuten echt gewoon omdraaien omdat je echt kapot zweet.
18: Ga wel een mobiele airco aanschaffen, daar ben ik wel over uit.
19: Deur open, ventilator aan, shirt nat gemaakt. Het was vreselijk warm.
16: De code oranje is in ieder geval alvast verlengd. Code oranje geldt nu tot en met zaterdag. Het Nederlandse zoekteam USAR staat klaar om naar Venezuela te vertrekken, mocht dat nodig zijn. Er zijn er 2 zware aardbevingen geweest en er worden zeker 8000 mensen vermist. Het Nederlandse zoekteam zou onder meer kunnen helpen zoeken met honden. Het dodental in Venezuela staat nu op 32, maar waarschijnlijk gaat het om veel meer slachtoffers. Opnieuw een dure blunder in Zwolle. De gemeente heeft daar voor de 3de keer in 2 jaar tijd veel te veel geld overgemaakt, meldt de Stentor. Eerder kregen inwoners met een laag inkomen te veel geld en werden rekeningen van bedrijven dubbel betaald. Nu hebben 16 zorgpartijen bijna 3,5 ton te veel gekregen. Hoe dat kon gebeuren, dat wordt onderzocht. En Oranje-fans in Amerika maken zich niet al te druk over het noodweer dat eraan komt. Vannacht speelt Nederland in Kansas City de laatste groepswedstrijd. Tegenstander is Tunesië. En tijdens die wedstrijd wordt onweer, regen en ook storm voorspeld. Geen paniek, zeggen deze Oranje-fans bij de Telegraaf.
20: Daar kijken we niet naar. We kijken alleen maar naar de wedstrijd.
21: Heb je een poncho mee?
20: Ik heb geen poncho mee, nee. Wel een extra shirt. feestje, dat wel.
21: Het is Nederlands weer, dat kunnen we wel aan, denk ik.
20: Een beetje regen vinden wij toch niet erg.
16: Nederland-Tunesië is om 1 uur. Volgende ronde spelen we of tegen Brazilië of tegen Marokko. Het weer nog van Weerplaza. In het noorden is het wat koeler. Daar 27 graden. In het zuiden 10 graden warmer. Morgen dan kan het 39 graden worden. En zondag dan koelt het eindelijk een beetje af.
11: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
22: Win jij de allerlaatste tickets?
11: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
23: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
24: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
25: Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
15: Je luistert naar Q Music Limburg.
14: Non-stop hits.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
14: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
15: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
17: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
19: Dat gaan we vieren.
18: Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
19: Dat gaan we vieren.
18: Dus nu naar...
0: Aldi, Renew.
19: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
22: Je luistert naar Q-Music Limburg.
23: Non-stop hits.

0: Maximum Summer.
1: Q Music.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
7: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Q-Music Limburg. Nieuws.
5: Goedemiddag. Code oranje wordt verlengd. De waarschuwing geldt nu ook zaterdag in het hele land. Vanwege de hitte, meldt het KNMI. Code oranje is nu in het midden en het zuiden van kracht. Vanaf morgen geldt die waarschuwing ook in het noorden. Het wordt dan opnieuw erg warm, zegt Weerplaza.
6: Lekker binnen blijven weer op vrijdagmiddag, hoor. Airco aanzetten, want de zon schijnt flink. De luchtkwaliteit is behoorlijk slecht. Dus al met al zijn dat extra redenen om lekker binnen te blijven.
5: Het KNMI waarschuwt onder meer voor oververhitting en uitdroging. Steeds meer mensen hebben een SOA, blijkt uit nieuwe cijfers. Volgens het RIVM komen vooral gonorreu, syfilis en HIV steeds meer voor. Dat terwijl minder mensen zich erop laten testen. Experts maken zich er zorgen over. Nederland heeft nog geen verzoek gekregen om te helpen in Venezuela, dat zegt het kabinet. In Venezuela zijn vannacht twee zware aardbevingen geweest. Het Nederlandse zoekteam USAR staat klaar om te helpen zoeken naar vermisten.
7: Onder andere met honden kunnen wij mensen die ingesloten of bedolven zijn onder puin daarmee opsporen en eventueel bevrijden als dat mogelijk is.
5: Het officiële dodental in Venezuela staat nu op 32 en duizenden mensen zouden nog worden vermist. En we gaan winnen vannacht van Tunesië. Dat denkt 80% van de Nederlanders, blijkt het onderzoek van Hart van Nederland. Oranje speelt de laatste groepswedstrijd van het WK in Kansas City. En ook daar zit de sfeer er al lekker in, horen we bij de Telegraaf.
8: Ja, schitterend hier. De Amerikanen zijn niet normaal vriendelijk. We hebben zelfs een bucket gekregen van die gasten. En ze willen allemaal op de foto. Dus wat wil je nog meer?
5: En die wedstrijd is om 1 uur vannacht. Daarom gaat lang niet iedereen kijken. 2/3 zegt gewoon lekker te gaan slapen. Het weer nog van Weerplaza. Opnieuw een warme dag dus. In het noorden is het wel wat koeler. Daar 27 graden. Op andere plekken boven de 30. Morgen dan kan het 39 graden worden. Zondag dan koelt het weer af.
9: Bronsgroen wonen. Dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
1: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
10: Fomar. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Nu bij Dirk. Mora Megamix. 3,29. Perfect voor het WK.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Met onder andere Paul Elstak, de jeugd van tegenwoordig, Bluff en Danny Vera. Alle info vind je op qmusiclimburg.nl.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen.
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseer hem met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Oh, ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Q-Music Limburg, nieuws. 1 uur.
24: Goedemiddag.
0: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen. Van 164 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen, zeggen de autoriteiten daar. Er worden ook meer dan 10.000 mensen vermist. Het Rode Kruis is er druk met reddingsacties, zeggen ze bij de NOS.
1: Wij zijn vooral bezig om te kijken waar de mensen onder de puin liggen en die proberen te redden. Dus dat heeft onze prioriteit op dit moment.
0: Ja, zoeken gaat lastig. Meerdere gebouwen zijn er ingestort. Code Oranje wordt verlengd. De waarschuwing geldt nu ook zaterdag in het hele land vanwege de hitte, meldt het KNMI. Code Oranje geldt nu in het hele land behalve het noorden. Vanaf morgen geldt de waarschuwing ook daar. Het KNMI waarschuwt onder meer voor oververhitting en uitdroging. Regiotaxis komen op veel plekken te laat, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad. Regiotaxis worden gebruikt door mensen die niet meer zelf kunnen reizen. In bijna 6 op de 10 gemeenten staan mensen er soms op te wachten. En Nederland speelt vannacht weer om 1 uur tegen Tunesië, maar veel mensen blijven er niet voor op, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. 2 op de 3 mensen zegt niet te gaan kijken en lekker te gaan slapen. Nou, het gaat ook al veel over de volgende tegenstander van Oranje op het WK. Het lijkt erop dat dat of Marokko of Brazilië wordt. En veel Oranje-fans hebben wel een voorkeur.
2: Ik heb liever Marokko.
3: Liever Marokko natuurlijk.
2: Marokko.
24: Ik hoop niet dat het Brazilië wordt.
0: Als we horen bij de Telegraaf. Straks is voor de wedstrijd tegen Tunesië ook weer de beroemde Oranje-mars. Daar worden 25.000 fans bij verwacht. Het weer nog van Weerplaza opnieuw een warme dag. Dus in het noorden wel wat koeler. Daar 27 graden, op andere plekken boven de 30. Morgen kan dat 39 graden worden. En zondag dan koelt het weer af.
25: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
26: Win jij de allerlaatste tickets?
25: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
27: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
28: Non-stop hits.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Pas je eindelijk het

0: tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je op te wachten staat.
2: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
1: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
3: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus, VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
13: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
17: ANWB en gaan. Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
18: Non-stop hits.

0: gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: It's
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5,000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
10: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Cassie, Kenno, met muziek op vakantie. Cassie, wat alleen vandaag. 1 plus 1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi.
17: Q-Music Limburg, nieuws. 2 uur.
18: Goedemiddag. We zitten officieel in een hittegolf, dat zegt Weerplaza.
19: We hebben hem te pakken. De officiële hittegolf in de beeld is een feit. Het is daar zojuist meer dan 30 graden geworden.
18: Ja, want voor een hittegolf moet het minimaal 5 dagen 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30. Het is dus de eerste landelijke hittegolf van dit jaar. En het blijft ook nog wel even warm. Morgen kan het lokaal 40 graden worden. Heb je daarom zonnebrand nodig nog? Dan kan je zaterdag beter even niet naar de Kruidvat of de Ethos. Het personeel daar staakt. En dat doen ze door zaterdag geen zonnebrand en een paar andere artikelen te verkopen. Medewerkers zijn boos omdat de zondagtoeslag misschien wordt gehalveerd. Zondag bleven daardoor al meerdere winkels van Ethos en Kruidvat dicht. Nederland gaat hulp sturen naar Venezuela na de zware aardbevingen daar. Het Nederlandse zoekteam USAR gaat die kant op om te helpen zoeken naar vermisten.
2: Onder andere met honden kunnen wij mensen die ingesloten of bedolven zijn onder puin daarmee opsporen en eventueel bevrijden als dat mogelijk is.
18: In Venezuela waren vannacht 2 zware aardbevingen. Van 164 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Meer dan 10.000 mensen worden nog vermist. En het is nog maar de vraag of de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië vannacht om 1 uur kan beginnen. Die wedstrijd is in Kansas City, maar daar wordt onweer, storm en veel regen verwacht. En omdat er strenge regels over zijn, zou die wedstrijd later kunnen beginnen. Deze Amerikaanse weerman die denkt zelfs dat die kans groot is, zegt hij bij SBS.
5: Unfortunately, the match doesn't look quite as positive, if you will. The likelihood of us having the delay is about 80%. Yeah.
18: Ja, maar er is ook gewoon een kans dat het om 1 uur begint. Het is namelijk nog niet zeker. Het weer nog van Weerplaza. Opnieuw een warme dag dus. In het noorden wel wat koeler, daar 27 graden. Op andere plekken boven de 30. En morgen kan het dus lokaal 40 graden worden. Zondag, dan koelt het weer af.
6: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: Park

0: Stereo Sunday.
1: It's your fun day.
0: Get your tickets op stereosunday.nl.
2: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
3: Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
4: Je luistert naar Q-Music Limburg.
5: Non-stop hits.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
6: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
7: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je om te wachten staat.
12: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
11: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
13: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
14: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
19: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooi.

0: Q-music.
1: Je luistert naar Q-music Limburg.
2: Non-stop hits.

because my dreams are bursting at the seams.

0: altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
1: Win een gratis Recycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op recyclevoorbedrijven.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Ja!

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
5: Q-Music Limburg, nieuws. 3 uur.
6: Goedemiddag. Het KNMI bekijkt op dit moment of code oranje toch code rood moet worden. Er is een vergadering bezig. Mogelijk is er namelijk meer nodig dan code oranje dat nu in een groot deel van het land geldt. Vooral omdat het nog warmer wordt, zegt ook Weerplaza.
7: De komende tijd wordt het nog veel warmer. De temperatuur stijgt vanmiddag nog naar 33 tot 36 graden in het zuiden van het land. En morgen is er zelfs kans op een lokale 40 graden.
6: Het KNMI maakt later vandaag bekend of het code rood wordt of niet en wat in dat geval de adviezen zouden zijn. Dan naar Brunsum in Limburg. Er zijn in een flat dik 80 appartementen ontruimd. Er is daar een gaslek en de brandweer is er met veel wagens naartoe gekomen. Er wordt nu gezocht naar waar het gaslek zit. Het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten is weer versoepeld, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat komt door de voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran. Je kunt daardoor weer reizen naar onder meer Qatar en Oman. Het advies is wel uit de buurt van industrie te blijven. En opnieuw een duur foutje in Zwolle. De gemeente heeft daarvoor de derde keer in 2 jaar tijd veel te veel geld betaald, meldt de Stentor. Eerder kregen inwoners met een laag inkomen te veel geld en werden rekeningen van bedrijven dubbel betaald. En nu hebben 16 zorgpartijen bijna 3,5 ton te veel gekregen. Nou, hoe dat nou kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het meeste geld is teruggestort. Het weer nog van Weerplaza, warm dus. De eerste hittegolf van het jaar is een feit en het blijft heet. Morgen 34 tot 39 graden. Zondag, dan koelt het weer af.
8: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
9: Win jij de allerlaatste tickets?
8: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
10: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Je luistert naar Q-Music Limburg.
12: Non-stop hits.

0: WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
3: Supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je voelt je

0: tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
6: Hey. Wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
12: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Q-Music Limburg, nieuws. 4 uur.
2: Goedemiddag. Maak alcohol drinken minder normaal, dat zegt de Gezondheidsraad na een nieuw onderzoek. Want zelfs af en toe een glaasje brengt al risico's met zich mee. De raad vindt dat het drinken van alcohol moet worden ontmoedigd. Nu wordt alcohol drinken soms als iets vanzelfsprekends gezien, bijvoorbeeld door jongeren. In Venezuela wordt nog altijd druk gezocht naar overlevenden onder het puin. Vannacht waren er in het land 2 aardbevingen en daardoor zijn tientallen gebouwen ingestort. Zeker 164 mensen zijn omgekomen. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. Daarop kunnen mensen geld doneren. Er is namelijk dringend behoefte aan voedsel en water. Het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten is weer versoepeld. Volgens Buitenlandse Zaken komt dat door de voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran. Je kunt daardoor weer reizen naar onder meer Qatar en Oman. En het KNMI vergadert op dit moment of code oranje toch code rood moet worden. Mogelijk is er namelijk meer nodig dan code oranje, dat nu in een groot deel van het land al geldt. Vooral omdat de temperatuur nog verder gaat stijgen, zegt ook Weerplaza.
3: De komende tijd wordt het nog veel warmer. De temperatuur stijgt vanmiddag nog naar 33 tot 36 graden in het zuiden van het land. En morgen is er zelfs kans op een lokale 40 graden.
2: Het KNMI maakt later vandaag bekend of het code rood wordt of niet. En wat in dat geval de adviezen zijn. Meteen door met het weer van Weerplaza. Vanwege de hitte geldt in het hele land dus code oranje, behalve in het noorden. Het is 27 tot 37 graden. En morgen wordt het nog warmer.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
5: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
7: Non-stop hits.

0: Maximum Summer.
1: Q Music.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
20: Hola, ¿dónde está mi casa?
19: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
20: Paella, paella.
19: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
20: Buenas noches.
19: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
26: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter 1+1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1+1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
27: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
27: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: In de

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook! Uit de meterkast!
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Hollandse rode paprika's, per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken. Overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank.
10: Sorry, het is WK.
11: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Media

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
2: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand. En op naar...
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
9: Q Music Limburg, nieuws, 5 uur.
10: Goedemiddag. Morgen geldt code rood in een groot deel van het land vanwege de hitte. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. Het weeralarm geldt in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Lokaal kan het wel 38 graden worden morgen. Het is de eerste keer dat in Nederland code rood wordt afgekondigd vanwege de warmte. Medewerkers van de Kruidvat en de Ethos gaan staken. En dat doen ze door zaterdag onder andere geen zonnebrand te verkopen. Medewerkers zijn boos omdat de zondagstoeslag misschien wordt gehalveerd. Zondag bleven daardoor al meerdere winkels van Ethos en Kruidvat dicht. Ook ons land stuurt hulp naar Venezuela na de verwoestende aardbeving daar. Het Nederlandse zoekteam gaat die kant op om te helpen zoeken naar vermisten.
11: Onder andere met honden kunnen wij mensen die ingesloten of bedolven zijn onder puin daarmee opsporen en eventueel bevrijden als dat mogelijk is.
10: Het dodental in Venezuela ligt nog op zeker 164. Ruim 10.000 mensen worden nog vermist. En het is nog maar de vraag of de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië vannacht om 1 uur kan beginnen. Die wedstrijd is in Kansas City, maar daar wordt onweer, storm en veel regen verwacht. Deze oranje fans in Amerika maken zich in ieder geval niet zoveel zorgen.
12: Daar kijken we niet naar. We kijken alleen maar naar de wedstrijd.
13: Heb je een poncho mee?
12: Ik heb geen poncho mee, nee. Wel een extra shirt, dat wel.
14: Het is Nederlands weer, dat kunnen we wel aan, denk ik.
12: Een beetje regen vinden wij toch niet erg.
10: Was bij de Telegraaf, maar omdat er strenge regels zijn over noodweer, zou de wedstrijd later kunnen beginnen. En dan nog het weer van Weerplaza. Heet. In het midden en het zuiden kan het oplopen tot 36 graden. In het noorden is het wat koeler, 25 graden. Morgen wordt het nog een tandje warmer. Dan geldt in bijna het hele land code rood.
15: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
16: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
17: Win jij de allerlaatste tickets?
16: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
18: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
19: Non-stop hits.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
11: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA.

0: 20. Altijd laag.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Je luistert naar Q-Music Limburg.
3: Non-stop hits.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Oh, wat een goal! Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
14: Oranje fans opgelet. KPN heeft

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
0: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Q-Music Limburg, nieuws, 6 uur.
3: Goedenavond. Er komen maatregelen omdat morgen code rood geldt vanwege de hitte. Lokaal kan het 40 graden worden. En dus moeten we ons schrap zetten, zegt RTL-weerman Jordi Huurne.
4: Omdat de hitte zo drukkend is en het zo onaangenaam is, kunnen zelfs mensen die echt gewoon gezond zijn, kunnen last krijgen van hun gezondheid als ze morgen echt dus lange tijd de hitte ingaan. Als je dan denkt aan festivals en dat soort dingen, is het gewoon echt niet verantwoord om dat überhaupt nog door te laten gaan overdag met die extreem hoge temperaturen in combinatie met die luchtvochtigheid.
3: Op meerdere plekken schrappen scholen de lessen. ProRail houdt het spoor en de bruggen extra goed in de gaten. Het Rode Kruis roept eigenaren van grote koele gebouwen op om die open te stellen voor daklozen en mensen die een heel warm huis hebben. Rijkswaterstaat waarschuwt alleen de weg op te gaan als dat nodig is. In de Tweede Kamer is vandaag gepraat over Moerdijk. Het Brabantse dorp dreigt te verdwijnen voor industrie, maar er wordt maar steeds geen knoop doorgehakt. En dus zitten deze bewoners van Moerdijk nog steeds in onzekerheid, hoort RTL.
5: Mijn leven loopt op strand. Wij dachten het voor elkaar te hebben. Moet ik dan nog verhuizen?
6: Ik heb er gewoon slapeloze nachten van gehad. Ik ervaar ook gewoon heel veel stress van.
7: We dachten ook een rustige oude dag te hebben. En nu is alles heel onzeker.
3: De staatssecretaris neemt nog geen besluit over Moerdijk. Er wordt gekeken naar een optie waarbij een deel van het dorp kan blijven. In Venezuela wordt nog altijd druk gezocht naar overlevenden onder het puin. Vannacht waren er in het land 2 aardbevingen. Daardoor zijn tientallen gebouwen ingestort en zeker 164 mensen zijn omgekomen. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. Daarop kunnen mensen geld doneren. En dan sport, het WK voetbal. Het Nederlands elftal speelt om 1 uur vannacht de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. En aan die wedstrijd zit een speciaal tintje voor onze bondscoach, vertelt sportverslaggever Riepke Bakker.
8: Tunesië-Nederland is een bijzonder affiche voor de familie Koeman. In 1994 was het namelijk ook Tunesië-Nederland. En dat is de laatste interland waarin Ronald en Erwin Koeman samen in het veld stonden. Ja, vannacht zijn de broers weer samen, maar dan als bondscoach en assistent bondscoach van Oranje.
3: Het is nog wel een vraag of de wedstrijd van Oranje echt om 1 uur vannacht begint. Er zijn namelijk onweersbuien verwacht. En dan nog het weer van Weerplaza. Het blijft vanavond nog lang warm. En vannacht ook. Bijna overal is het vannacht boven de 20 graden. In Maastricht is het om middernacht nog 27 graden. En om 12 uur vannacht gaat dus code rood in voor een groot deel van het land.
9: Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
11: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.
12: Non-stop hits.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
10: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
11: Blond, blonder, blonst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
5: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Non-stop hits.

0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde

0: vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
2: Goedenavond. Nu het KNMI voor morgen code rood heeft afgegeven voor de hitte, nemen organisaties massaal maatregelen. Lokaal kan het 40 graden worden. En dus is het oppassen, zegt RTL-weerman Jordi Huyne.
3: Omdat de hitte zo drukkend is en het zo onaangenaam is, kunnen zelfs mensen die echt gewoon gezond zijn, kunnen last krijgen van hun gezondheid als ze morgen echt dus lange tijd de hitte ingaan. Als je dan denkt aan festivals en dat soort dingen, is het gewoon echt niet verantwoord om dat überhaupt nog door te laten gaan overdag met die extreem hoge temperaturen in combinatie met die luchtvochtigheid.
2: Ja, even een kleine greep aan maatregelen. Rechtszaken in provincies met code rood gaan niet door, net als rijexamens. Veel scholen schrappen lessen of gaan helemaal dicht. Attractieparken Walibi en Drievliet blijven ook dicht. Supermarkt Albert Heijn bezorgt na 3 uur morgenmiddag geen boodschappen meer. Verder zegt Rijkswaterstaat tot slot, ga alleen de weg op als het echt niet anders kan. Maak alcohol drinken minder normaal, dat zegt de Gezondheidsraad na nieuw onderzoek. Want zelfs af en toe een glaasje brengt al risico's met zich mee. De raad vindt dat het drinken van alcohol moet worden ontmoedigd.
4: Dat kan bijvoorbeeld door de prijs hoger te maken met accijns. Dat kan door reclame te beperken, dus minder zichtbaar te maken daardoor. Of minder zichtbaar te maken in de winkels, door te zorgen dat de leeftijdsgrens omhoog gaat voor alcoholgebruik.
2: Als bij de NOS, nu wordt alcohol drinken soms als iets vanzelfsprekends gezien, bijvoorbeeld door jongeren. In Venezuela wordt nog altijd druk gezocht naar overlevenden onder het puin. Vannacht waren er in het land 2 aardbevingen. Daardoor zijn tientallen gebouwen ingestort en zeker 164 mensen zijn omgekomen. Het Rode Kruis heeft Giro nummer 5125 geopend en daarop kunnen mensen geld doneren. En in steeds minder gemeenten betaal je hondenbelasting. Inmiddels hebben nog maar 100 gemeenten van de 350 zo'n hondenbelasting, maar de bedragen lopen wel flink uiteen. Het gemiddelde tarief is iets meer dan €25 per jaar. Maar in bijvoorbeeld Lisse en Tilburg betaal je ruim €120. Katwijk is de duurste, €142 per jaar. En tot slot het weer van Weerplaza. Het blijft vanavond nog lang warm. En vannacht ook. Bijna overal is het vannacht boven de 20 graden. In Maastricht is het om middernacht nog 27 graden. En morgen dus code rood en 34 tot lokaal 40 graden.
5: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
6: Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar alleen.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg.
7: Non-stop hits.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook, uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Je luistert naar Q-Music Limburg.
11: Non-stop hits.

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
7: Yes!
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes!
9: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus
12: als je slim bent, boek je nu pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je op te wachten staat.
14: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
13: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
15: Stream de docu Suzanne en Freek. We vieren het leven. Nu bij Videoland.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
17: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs.

0: Goedenavond. Ga niet de weg op als dat niet nodig is. Met dat advies komt Rijkswaterstaat. Vannacht geldt code rood voor een groot deel van dat land, behalve in Zeeland en het noorden. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm geldt. RTL-weerman Jordi Huurne.
1: Morgen is de luchtvochtigheid heel hoog, net als vandaag. Alleen het wordt nog een stuk heter. En daarom voelt de hitte echt ondraaglijk aan. En kunnen echt heel veel mensen daar last van krijgen. Zelfs gezonde mensen. Het is echt een hele onaangename, benauwde hitte morgen. Ik denk het ergste wat we ooit hebben gehad in Nederland.
0: Nou, wat houdt dit voor jou en mij in? Nou, tips van het KNMI. Zoek verkoeling. Drink genoeg, ook als je geen dorst hebt. Zware activiteiten worden afgeraden. En let op elkaar en dan vooral op kwetsbaren en huisdieren. En ga je toch de weg op, neem dan water mee en een paraplu om onder te staan als je pech krijgt. In de Tweede Kamer is vandaag gepraat over Moerdijk. Het dorp in Brabant dreigt te verdwijnen voor industrie, maar er wordt maar geen knoop doorgehakt. En dus zitten deze bewoners van Moerdijk nog steeds in onzekerheid, hoort RTL.
2: Mijn leven loopt op strand. Wij dachten het voor elkaar te hebben. Moet ik dan nog verhuizen?
3: Ik heb er gewoon slapeloze nachten van gehad. Ik ervaar ook gewoon heel veel stress van.
4: We dachten ook een rustige oude dag te hebben. En nu is alles heel onzeker.
0: De staatssecretaris neemt nog geen besluit over Moerdijk. Er wordt gekeken naar een optie waarbij een deel van het dorp kan blijven. Er wordt geplunderd in het aardbevingsgebied in Venezuela. Mensen nemen eten mee uit winkels die door de beving zwaar zijn beschadigd. Ook wordt gestolen uit supermarkten en die in brand gestoken. Bij de twee aardbevingen zijn zeker 164 mensen omgekomen. En een etentje buiten de deur is voor veel mensen een uitje, maar voor ouders lang niet altijd. Want wat blijkt uit nieuw onderzoek, 3 op de 4 ouders staan positief tegenover adults-only dineren. Zonder kinderen dus. Veel ouders koppelen er wel voorwaarden aan. Bijna een derde vindt adult-only dineren alleen gepast na een bepaald tijdstip. Bijvoorbeeld 8 of 9 uur 's avonds. En dan nog het weer van Weerplaza. Het blijft vanavond nog lang warm. En vannacht ook. Bijna overal is het vannacht boven de 20 graden. In Maastricht is het om middernacht nog 27 graden. Morgen dus code rood met 34 tot lokaal 40 graden.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
6: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
7: Win jij de allerlaatste tickets?
6: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
8: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
6: Je luistert naar Q-Music Limburg.
9: Non-stop hits.

0: Is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het. Supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
12: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
14: It's playtime.
15: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
15: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
17: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
18: Sorry, het is WK.
19: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.
15: Non-stop hits.

0: niet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met Safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig.

0: 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Q Music Limburg nieuws. 9 uur.
4: Goedenavond. Er moet snel een verbod komen op zware luchtbuksen. Het kabinet wil daar vaart achter zetten, meldt RTL Nieuws. Sommige luchtdrukwapens kunnen tegenwoordig gevaarlijker zijn dan vuurwapens, maar die vallen nu niet onder de wapenwet. Een nieuwe wapenwet komt eraan, maar dat duurt nog even, en daarom wil het kabinet nu al de zware buksen verbieden. Een grote brand op Texel vanmiddag. Het gebeurde in het centrum van het grootste dorp van het eiland. De brandweer kreeg hulp van extra wagens vanaf het vasteland. Omdat er explosiegevaar was door een gaslek, is een deel van het dorp ontruimd geweest. Eind van de middag was de brand geblust. Over de oorzaak is niets bekend. Ons land gaat hulp sturen naar Venezuela, na de zware aardbevingen daar. Met 65 mensen en 8 speurhonden gaan ze die kant op om te helpen zoeken naar vermisten.
5: Onder andere met honden kunnen wij mensen die ingesloten of bedolven zijn onder puin daarmee opsporen en eventueel bevrijden als dat mogelijk is.
4: Meer dan 10.000 mensen worden nog vermist. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela loopt inmiddels op. Van 188 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. En wij Nederlanders houden van hotelovernachtingen, maar niet van alle hotelvoorzieningen. Ruim 3/4 heeft liever lager kamerprijs dan extra voorzieningen die zij nauwelijks gebruiken. Zo blijkt niemand nog te wachten op de klassieke minibar. En betalen voor wifi is ook zo goed voor flinke ergernis. Wat we dan wel willen? Nou, met stip op 1, een schone kamer en ook een goed bed en een goede douche. En dan nog het weer van Weerplaza. Het blijft vanavond nog lang warm. En vannacht ook. Bijna overal is het vannacht boven de 20 graden. En morgen dus code rood met 34 tot lokaal 40 graden.
6: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
3: Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Non-stop hits.

0: These beautiful things that I've got.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop.

0: de maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
6: Oranje fans, opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Je luistert naar Q Music Limburg.
10: Non-stop hits.

Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
7: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we
13: vieren. Aldi. Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi.
14: Q-Music Limburg, nieuws. 10 uur.
15: Goedenavond. Steeds meer organisaties nemen maatregelen vanwege code rood. Vanaf middernacht geldt die voor een groot deel van ons land. En die blijft met een beetje pech nog wel even. RTL-weerman Jordi Huurne.
16: Wij verwachten dat zaterdag minstens zo heet gaat worden met een hele hoge luchtvochtigheid opnieuw. Dus ga er maar vanuit dat die nog wel wordt verlengd. Tot en met zaterdagavond en misschien zelfs tot zondagmiddag. KNMI gaat morgenochtend overleggen en komt dan met een mogelijke verlenging. Maar die gaat dan zeer waarschijnlijk wel komen.
15: Rijkswaterstaat roept op niet de weg op te gaan als dat niet hoeft. Moet je toch de weg op, dan een oproep van de ANWB. Neem alleen contact op als er echt iets aan de hand is. Door de hitte en code rood kan je morgen niet je auto laten keuren. Alle keuringsstations van de RDW blijven dicht. Er moet snel een verbod komen op zware luchtbuksen. Het kabinet wil daar vaart achter zetten, meldt RTL Nieuws. Sommige luchtdrukwapens kunnen tegenwoordig gevaarlijker zijn dan vuurwapens, maar die vallen nu niet onder de wapenwet. Een nieuwe wapenwet komt eraan, maar dat duurt nog even, en daarom wil het kabinet nu al de zware buksen verbieden. Dan naar Frankrijk, want ook daar is het nog steeds enorm heet. In Parijs geldt vanaf morgenmiddag een verbod op het drinken van alcohol in het openbaar. Vanaf 's avonds mag het ook niet meer verkocht worden. Maatregel duurt in ieder geval tot zaterdagochtend. Volgens de politie is de situatie daar zorgelijk. Door de hitte zijn ziekenhuizen in Parijs en omgeving zo goed als vol. En de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië is om 1 uur vannacht. En dan zullen ook veel jonge kinderen voor de tv zitten en meekijken. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. 18% van de ouders van 7 tot 12 jaar laat hun kind kijken. Maar niet iedereen heeft dat geluk, hoort de NOS.
17: Ja, denk het wel.
18: Ik niet, ik mag niet. 1 uur 's nachts is echt te laat voor mij.
19: Heb je het al gevraagd?
18: Nee.
15: Bij 13 tot 16 jaar mag zelfs ruim de helft het Nederlands elftal zien. En dan nog het weer van Weerplaza. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht ook. Bijna overal is het vannacht boven de 20 graden. En morgen dus code rood met 34 tot lokaal 40 graden.
14: Je luistert naar Q Music Limburg.
20: Non-stop hits.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
3: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
8: Hey jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Get ready for the OG.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
14: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
16: Je luistert naar Q Music Limburg.
17: Non-stop hits.

0: telefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zetabever Bijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, maar het is WK!
12: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
13: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.nl.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
18: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
17: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
20: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
21: Goedenavond. Over een uur geldt in 8 provincies code rood. Alleen in het noorden en Zeeland niet. Het is voor het eerst dat dit weeralarm wordt afgegeven. Het wordt ook heel pittig met lokaal 40 graden, zegt RTL-weerman Jordi Huurne.
22: Morgen is de luchtvochtigheid heel hoog, net als vandaag. Alleen het wordt nog een stuk heter. En daarom voelt de hitte echt ondraaglijk aan. En kunnen echt heel veel mensen daar last van krijgen. Zelfs gezonde mensen. Het is echt een hele onaangename, benauwde hitte morgen. Ik denk het ergste wat we ooit hebben gehad in Nederland.
21: Er zijn allerlei maatregelen genomen in ons land. Rechtszaken in provincies met code rood gaan niet door, net als rijexamens. Veel scholen schrappen lessen of gaan helemaal dicht. Attractieparken, Walibi en Drievliet blijven ook dicht. Supermarkt Albert Heijn bezorgt na 3 uur morgenmiddag geen boodschappen meer. En door de hitte en code rood kan je morgen ook niet je auto laten keuren, want alle keuringslocaties van de RDW blijven dicht. En Rijkswaterstaat adviseert alleen de weg op te gaan als je niet anders kan. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten vandaag in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoek en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar, in Limburg, is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Dan nieuws uit het Midden-Oosten. Een paar Nederlandse schepen zijn veilig door de straat van Hormuz gevaren, de belangrijke oliestraat bij Iran. Het is voor het eerst sinds het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran. De club van Nederlandse rederijen is opgelucht. Wel vinden ze belangrijk dat het daar ook rustig blijft. En dan het WK voetbal. Het Nederlands elftal speelt om 1 uur vannacht de laatste groepswedstrijd. Die is tegen Tunesië. En aan die wedstrijd zit een speciaal tintje voor onze bondscoach. Sportverslaggever Riepke Bakker.
0: Tunesië-Nederland is een bijzonder affiche voor de familie Koeman. In 1994 was het namelijk ook Tunesië-Nederland. En dat is de laatste interland waarin Ronald en Erwin Koeman samen in het veld stonden. Ja, vannacht zijn de broers weer samen. Maar dan als bondscoach en assistent bondscoach van Oranje.
21: Nou, het is nog wel de vraag of de wedstrijd van Oranje echt om 1 uur vannacht begint. Er zijn namelijk flinke onweersbuien onderweg. En dan nog het weer van Weerplaza. Het blijft warm. En vannacht ook. Bijna overal is het vannacht boven de 20 graden. Vanaf vannacht dus code rood. Morgen 34 tot lokaal 40 graden.
20: Je luistert naar Q Music Limburg.
1: Non-stop hits.

0: vette korting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi, straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren!
0: Dus nu naar Aldi.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als
4: een ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Q-Music Limburg. Nieuws. 12 uur.
13: Goedenacht. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatste in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei eerder al ongelooflijk trots te zijn dat hij met zijn ploeg het WK heeft gehaald. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. Rond deze tijd geldt in een groot deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het KNMI waarschuwt dat de hitte de maatschappij kan ontwrichten. Ze adviseren verkoeling te zoeken, geen zwaar fysiek werk of sport te doen en genoeg water te drinken. Het is voor het eerst dat er voor hitte code rood wordt afgegeven. Bij de meeste ziekenhuizen gaan geplande afspraken morgen gewoon door, ondanks code rood. Wel roepen ze patiënten op om rustig aan te doen. Hardstyle Festival DEFCON 1, wat morgen zou beginnen, wordt helemaal afgelast. Daarvoor waren 70.000 kaartjes per dag verkocht. Sommige mensen zaten al op de camping. En het zou zomaar kunnen dat Canada volgend jaar mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival. De Canadese publieke omroep is vandaag lid geworden van de EBU, de overkoepelende Europese omroeporganisatie die onder meer het Songfestival organiseert. De Canadezen doen zelf nog erg vaag over eventuele deelname. En dan nu het weer van Weer Online. Het is dus code rood en het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Je luistert naar Q-Music Limburg.
14: Non-stop hits.

0: Goeienacht. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren hun laatste wedstrijd van Ivoorkust met 2-0 en zijn daarmee definitief uitgeschakeld. Duitsland verloor met 2-1 van Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Als Ecuador had verloren of gelijk gespeeld, was Nederland nu al zeker van de volgende ronde. Oranje begint nu aan hun wedstrijd tegen Tunesië. Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast door de hitte. Er werden 70.000 mensen per dag verwacht en sommige mensen zaten al op de camping. En PostNL bezorgt geen post in provincies waar code rood is afgegeven. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd, net als rouwpost en medische post. Als de stikstofaanpak van een bepaalde provincie goed werkt, kan die provincie sneller van het stikstofslot af. Dat meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte plannen van het kabinet. De stikstofplannen worden komende middag officieel gepresenteerd, maar achter de schermen wordt nog druk onderhandeld. En acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show is meteen stilgelegd. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat en of het door de hitte komt. Door het weer was de voorstelling al een half uur later begonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Goeienacht. PostNL bezorgt vandaag geen brieven in provincies waar code rood is afgegeven voor de hitte. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd. In Biddinghuizen gaat het megafestival DEFCON 1 niet door. Sommige mensen zaten al op de camping. En supermarkten Picnic en Albert Heijn houden 's middags hun bezorgers binnen. Er varen even geen schepen meer door de straat van Hormuz. Het was juist net weer op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee, bij Oman, aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat daar is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. Koning Charles is niet van plan om op Buckingham Palace te gaan wonen na de renovatie van het paleis. Daarmee komt na bijna 200 jaar een einde aan Buckingham Palace als woonpaleis. Het paleis wordt nog wel gebruikt voor officiële zaken. Charles maakte ook zijn belastingaangifte openbaar. Hij heeft vorig jaar 15 miljoen euro aan de fiscus betaald. En Dick Advocaat is trots op zijn Curaçaose ploeg, ondanks dat ze met 2-0 zijn uitgeschakeld door Ivoorkust. Ze mogen trots zijn op zichzelf, ze hebben laten zien wat ze kunnen, zei hij. Het was waarschijnlijk de laatste wedstrijd als bondscoach voor Advocaat. Hij is 78 en heeft al een paar keer zijn pensioen aangekondigd. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In de grootte van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop hits.